0: Goedemorgen.
1: Bye.
2: Morgen.
0: Morgen.
3: Morgen.
4: Het is Fritz. Frühschicht.
5: Frühschicht.